0: van de WOZ-waarde op de huurprijs. En Donald Trump heeft Chia Peng Zhao de oprichting van Binance gratie gegeven. Zhao zat 4 maanden vast omdat Binance te weinig deed tegen witwassen met crypto's. Volgens het Witte Huis gebruikte Trump zijn bevoegdheid om een slachtoffer van de Biden-oorlog tegen crypto te helpen. Door die gratie kan Zhao mogelijk terugkeren bij Binance, dat nu weer meer kansen krijgt in de VS nu de crypto-industrie groeit. Tot slot het weer. In de nacht kan het nog regenen, maar vanuit het zuiden wordt het wat droger. Het wordt vannacht zo'n 10 graden en er staat een stevige westenwind met zware windstoten tot 120 km per uur aan de kust. Morgen staat er minder wind, nog wel wat buien en af en toe zon. Het wordt morgen 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifbuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
9: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. Fleur Greper wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg en volgt Theo Weterings op. Die stopte in augustus. Tijdens het SBS6-debat waren PVV, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD het opvallend eens. Minder regels en snellere procedures voor woningbouw. En Donald Trump heeft Xia Peng Zhao de oprichting van Binance gratie gegeven. Zhao zat 4 maanden vast omdat Binance te weinig deed tegen witwassen met crypto's. Tot slot het weer. In de nacht kan het nog regenen, maar vanuit het zuiden wordt het wat droger. Het wordt vannacht zo'n 10 graden en er staat een stevige westenwind met zware windstoten tot 120 km per uur aan de kust. Morgen staat er minder wind, nog wel wat buien en af en toe zon. Het wordt morgen 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde. En ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Je weerstand ondersteunen? Gebruik A-Vogel Egina Force tabletten. Het bevat Echinacea om je natuurlijke afweer te helpen. Bestel het nu bij de online drogist met 25% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Met uitzondering van geneesmiddelen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
9: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Fleur Greper wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg en volgt Theo Weterings op, die stopte in augustus. De 50-jarige Greper was eerder gedeputeerde in Groningen en halfjaar staatssecretaris voor cultuur en media. Ze wordt op 21 januari beëdigd. Tot die tijd is Onno Hoes waarnemend burgemeester. De bekendmaking werd vervroegd nadat het nieuws over medekandidaten Esma Lala gelekt was. Provincie en gemeente doen aangifte daarvan. Tijdens het SBS6-debat waren PVV, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD het opvallend eens. Minder regels en snellere procedures voor woningbouw. Timmermans wil woningcorporaties meer laten bouwen. Wilders wil dat de minister sneller ingrijpt bij vastgelopen projecten. En Bontebal vindt dat woningzoekers de voorrang moeten krijgen. Jessel Gus wil de huurwet schrappen, Bontebal slechts aanpassen. Vooral wat betreft de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs. En Donald Trump heeft Xiaopeng Zhao de oprichting van Binance gratie gegeven. Zhao zat 4 maanden vast omdat Binance te weinig deed tegen witwassen met crypto's. Volgens het Witte Huis gebruikte Trump zijn bevoegdheid om een slachtoffer van de Biden-oorlog tegen crypto te helpen. Door die gratie kan Zhao mogelijk terugkeren bij Binance, dat nu weer meer kansen krijgt in de VS nu de crypto-industrie groeit. Tot slot het weer. In de nacht kan het nog regenen, maar vanuit het zuiden wordt het wat droger. Het wordt vannacht zo'n 10 graden en er staat een stevige westenwind met zware windstoten tot 120 km per uur aan de kust. Morgen staat er minder wind, nog wel wat buien en af en toe zon. Het wordt morgen 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifbuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
9: Je weerstand ondersteunen? Gebruik Avogel Eginafors-tabletten. Het bevat Echinacea om je natuurlijke afweer te helpen. Bestel het nu bij de online drogist met 25% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Met uitzondering van geneesmiddelen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
10: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
11: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
10: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Het zijn de headlines uit het nieuws.
6: Fleur Greper wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg en volgt Theo Weterings op. Die stopte in augustus. Tijdens het SBS6-debat waren PVV, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD het opvallend eens. Minder regels en snellere procedures voor woningbouw. En Donald Trump heeft Xia Peng Zhao de oprichting van Binance gratie gegeven. Zhao zat 4 maanden vast omdat Binance te weinig deed tegen witwassen met crypto's. Tot slot het weer. In de nacht kan het nog regenen, maar vanuit het zuiden wordt het wat droger. Het wordt vannacht zo'n 10 graden en er staat een stevige westenwind met zware windstoten tot 120 km per uur aan de kust. Morgen staat er minder wind, nog wel wat buien en af en toe zon. Het wordt morgen 13 graden.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
7: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
8: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde. En ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
9: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
10: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
11: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
10: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
12: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
13: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedewerkers, medicatie en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
14: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

0: is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: D66, GroenLinks-PVDA, CDA, NSC en SP steunen een wetsvoorstel om de minister van Justitie de bevoegdheid te ontnemen het Openbaar Ministerie opdrachten tot vervolging te geven. VVD en BBB willen die mogelijkheid behouden. Hoewel de bevoegdheid nooit is gebruikt, vreest D66 misbruik zoals in Hongarije en de Verenigde Staten. De Oekraïense president Zelensky sprak in Kiev met de Amerikaanse gezant Keith Kellogg over Patriot-leveringen, gezamenlijke droneproductie en strengere sancties tegen Rusland. Hij wil via handelstarieven Poetin tot overleg met hem en president Trump bewegen. Ook bracht Zelensky condolences over na de dood van activist Charlie Kirk, terwijl hij Trump bedankte voor diens steun na de moord op de Oekraïense vluchteling Irina Zarutska. En Frankrijk stuurt 3 extra Rafale-gevechtsvliegtuigen naar Polen om het Poolse luchtruim en de NAVO-oostgrens te beschermen. Dat meldt president Macron. Dit gebeurt vanwege de aanwezigheid van Russische drones in Polen. Macron benadrukt dat de veiligheid van Europa prioriteit heeft en weigert toe te geven aan Russische intimidatie. Over de exacte locatie en timing van de vliegtuigen gaf hij verder geen details. Ten slotte nog het weer. In de nacht na vrijdag trekken talrijke buien over de kustgebieden, vooral in het noordwesten, door warm zeewater. De zuidwestenwind blijft stevig en kan bij buien windstoten veroorzaken. Verder landinwaarts is het vaker droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt in de nacht naar zo'n 12 graden. Op de vrijdag buien, er staat een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: de headlines uit het nieuws. D66, GroenLinks-PvdA, CDA, NSC en SP steunen een wetsvoorstel om de minister van Justitie de bevoegdheid te ontnemen het Openbaar Ministerie opdrachten tot vervolging te geven. De Oekraïense president Zelensky sprak in Kiev met de Amerikaanse gezant Keith Kellogg over Patriot-leveringen, gezamenlijke droneproductie en strengere sancties tegen Rusland. En Frankrijk stuurt 3 extra Rafale-gevechtsvliegtuigen naar Polen om het Poolse luchtruim en de NAVO-oostgrens te beschermen. Dat meldt president Macron. Ten slotte nog het weer. In de nacht na vrijdag trekken talrijke buien over de kustgebieden, vooral in het noordwesten, door warm zeewater. De zuidwestenwind blijft stevig en kan bij buien windstoten veroorzaken. Verder landinwaarts is het vaker droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt in de nacht naar zo'n 12 graden. Op de vrijdag buien, er staat een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. In het oosten van Afghanistan heeft opnieuw een zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 6,3, sterker dan de beving van maandag, die al zo'n 2200 doden veroorzaakte. Het epicentrum lag bij Jalalabad op zo'n 10 kilometer diepte. Over nieuwe schade of slachtoffers is nog niets bekend. Trillingen waren wel voelbaar in India en Pakistan. Reddingsoperaties gaan door, tienduizenden zijn dakloos en er is een groot tekort aan voedsel, medische hulpmiddelen en tenten. De dochter en schoonzoon van de naar Argentinië gevluchte nazi Friedrich Karigin zijn aangeklaagd voor het verbergen van geroofde schilderijen. De zaak kwam aan het licht toen een vermist werk opdook in een woningadvertentie. Het schilderij Damesportret van Giuseppe Gislandi is inmiddels ingeleverd bij justitie. Agenten vonden daarnaast 22 werken van Henri Matisse en nog andere niet geïdentificeerde schilderijen. Het Damesportret komt tijdelijk in het Holocaustmuseum in Buenos Aires te hangen. Het Deense bedrijf Ørsted sleept de Amerikaanse regering van Donald Trump voor de rechter omdat de bouw van het windmolenpark Revolution Wind is stilgelegd. Het project is voor 80% klaar en moet stroom leveren aan 350.000 huizen in Rhode Island en Connecticut. Het stilleggen gebeurde vanwege zorgen over nationale veiligheid. Ook de staten Rhode Island en Connecticut stappen naar de rechter. Trump stopte eerder ook andere windenergieprojecten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel zon met hier en daar een bui, maar de meeste plaatsen houdt het toch wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuid-zuidwesten. En rond het middaguur stijgt de temperatuur naar zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.

Hans de Knecht. Van maandag tot en met vrijdag. 'S Ochtends 11 uur. The Middle of the Roadshow. Welkom bij de Radio Experience.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het oosten van Afghanistan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Ditmaal met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Bij een inbraak in het Nationale Museum Adrien Duboucher in het Franse Limoges is Chinees porselein ter waarde van circa 9,5 miljoen euro gestolen. En FC Twente heeft per direct afscheid genomen van trainer Jozef Oosting. De clubleiding is ontevreden over de slechte seizoenstart en het matige spel. Ten slotte nog het weer. Vannacht trekken de buien naar het noordoosten weg en is het meestal droog. Met temperaturen rond 12 tot 14 graden en een zwakke zuidenwind. Morgen schijnt de zon af en toe en is lokaal nog een bui mogelijk, maar op de meeste plekken blijft het droog. Er waait een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind en rond het middaguur wordt het ongeveer 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik poef.

0: Ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan.
3: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Een aardbeving heeft in Groningen delen van de provincie wakker geschud. De beving had een kracht van 3,5 en werd om 16 over 1 geregistreerd op 25 kilometer van de stad en 15 kilometer van Delfzijl op een diepte van 10 kilometer. Volgens regionale media behoort de schok tot de zwaardere in het gebied. Bewoners melden dat trillingen op veel plaatsen duidelijk voelbaar waren in de hele provincie. In Kiev zijn bij luchtaanvallen meerdere gebouwen getroffen. De aanvallen begonnen rond 1:15 lokale tijd, gelijk aan 11:45 Nederlandse tijd. In verschillende wijken klonken explosies en ontstonden branden. Zeker 11 mensen raakten gewond en 5 liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook een zwangere vrouw is opgenomen. Enkele woningen en een school hebben schade en delen van het verwarmingsnetwerk ligt ook stil. En Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking. President Lee Jae-myung meldde dat beide landen nauwer gaan samenwerken op handel en veiligheid. Zuid-Korea wil nucleair aangedreven onderzeeërs bouwen en werkt met de VS aan scheepsbouw, kunstmatige intelligentie en de nucleaire sector. Bij een eerdere ontmoeting werd afgesproken dat Amerikaanse invoerrechten dalen van 25 naar 15%. Deze stappen versterken het gezamenlijke strategische kader. En dan het weer tot slot. Vanochtend is het nat in de noordelijke helft van het land. In het noorden blijft de regenzone hangen, waardoor bewolking domineert en langdurige neerslag valt. De temperaturen liggen rond de 8 of 9 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke cosmetica? De Groene Drogist heeft het. De Groene Drogist is dé plek voor 100% natuurlijke gezichtsverzorging, make-up, haarverzorging en lichaamsverzorging. Met zorg geselecteerd en met aandacht voor dierenwelzijn en het milieu. Kijk voor alle 100% natuurlijke en vegan producten op degroenedrogist.nl.
5: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
2: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een aardbeving heeft in Groningen delen van de provincie wakker geschud. Om 16 over 1 werd een beving gemeten van 3,5. In Kiev zijn bij luchtaanvallen meerdere gebouwen getroffen. De aanvallen begonnen rond 1:15 lokale tijd. En Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking. En dan het weer tot slot. Vanochtend is het nat in de noordelijke helft van het land. In het noorden blijft de regenzone hangen, waardoor bewolking domineert en langdurige neerslag valt. De temperaturen liggen rond de 8 of 9 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
6: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer, opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
11: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
12: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

zijn er natuurlijk veel meer. Maar wij draaien ze echt allemaal. Classics. Experience.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. NOS sporthoofdredacteur Xander van der Wulp noemt de Haagse bezuiniging van 160 miljoen euro op de publieke omroep zeer onverstandig en schadelijk, vooral voor sportuitzendingen. Hij benadrukt het maatschappelijk belang van sport en de publieke omroep en roept kijkers op hun stem te laten horen bij de verkiezingen. Er hangt een donkere wolk boven de sport, zegt Van der Wulp. In Boedapest verzamelden tienduizenden mensen zich tijdens de Nationale Herdenkingsdag. Zo'n 160.000 steunde oppositieleider Peter Magyar, 85.000 premier Orbán. Magyar, ooit lid van Orbáns partij, voert campagne tegen corruptie en Russische invloed. Orbán waarschuwde dat Magyar Hongarije naar de oorlog leidt. De protesten markeren de start van de verkiezingsstrijd voor april 2026 zonder incidenten. En EU-leiders steunen nog niet het plan om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening van 141 miljard euro aan Oekraïne. Ze willen meerdere financieringsopties voor 2026-2027 zien. Hongarije weigert de slotverklaring te tekenen, terwijl België garanties eist over gedeelde risico's. De commissie moet nieuwe voorstellen doen die eind december worden besproken. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met in het noorden nog wat regen, terwijl in het zuiden af en toe de zon te zien is. De wind is krachtig, vooral aan zee, en de temperatuur ligt rond 10 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met enkele buien en maximaal rond 13 graden, terwijl de wind geleidelijk afneemt. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
3: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
4: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
3: Kost weer een fortuin zeker?
4: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
0: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
5: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
10: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. NOS sporthoofdredacteur Xander van der Wulp noemt de Haagse bezuiniging van 160 miljoen euro op de publieke omroep zeer onverstandig en schadelijk. In Boedapest verzamelden tienduizenden mensen zich tijdens de Nationale Herdenkingsdag. En EU-leiders steunen nog niet het plan om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening van 141 miljard euro aan Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met in het noorden nog wat regen, terwijl in het zuiden af en toe de zon te zien is. De wind is krachtig, vooral aan zee, en de temperatuur ligt rond 10 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met enkele buien en maximaal rond 13 graden, terwijl de wind geleidelijk afneemt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
8: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
7: Kost weer een fortuin zeker?
8: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
9: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
10: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
11: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
12: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
11: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
13: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
14: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden. In jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
15: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
16: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
17: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Volgens CNN en Al Jazeera zijn er opnieuw beschietingen bij Gaza-stad, waar Israëlische helikopters en vliegtuigen het gebied aanvallen. Ook Khan Yunis in het zuiden werd rond 17:15 lokale tijd zwaar gebombardeerd, ondanks een akkoord over een vredesplan. De burgerbescherming waarschuwt inwoners weg te blijven bij grensgebieden. Israël lijkt het staakt het vuren nog niet te starten. De in 2004 in de Wassenaarse duinen gevonden vrouw is na 21 jaar geïdentificeerd als de 35-jarige Duitse Eva Maria Pommer. Dankzij een tip aan Stichting Cold Case Zaken en DNA-onderzoek kwam haar identiteit aan het licht. Pommer is de vierde vrouw geïdentificeerd via de internationale campagne Identify Me. De politie onderzoekt haar doodsoorzaak nog en sluit een misdrijf niet uit. En 83 jaar na de ramp met het Nederlandse schip Van Imhoff hebben nabestaanden excuses gekregen van het kabinet. In 1942 verdronken 411 van de 456 Duitse gevangenen nadat de bemanning het zinkende schip verliet. De overheid verzweeg destijds de gebeurtenis. Met de excuses hopen ministers erkenning, afsluiting en innerlijke rust te bieden, gelijktijdig met de presentatie van een boek over de ramp. Dan nog het weer. Vanmorgen wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het grotendeels droog, met alleen in het zuiden kans op wat lichte motregen. De temperatuur ligt rond 13 graden en er waait een matige wind. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, droog en zacht, met maxima rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
4: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
5: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
6: Laat je haar stralen met Jean Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean Paul Minet. Jouw haar verdient het.
7: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
8: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens CNN en Al Jazeera zijn er opnieuw beschietingen bij Gaza stad. De in 2004 in de Wassenaarse duinen gevonden vrouw is na 21 jaar geïdentificeerd als de 35-jarige Duitse Eva Maria Pommer. En 83 jaar na de ramp met het Nederlandse schip Van Imhoff hebben nabestaanden excuses gekregen van het kabinet. Dan nog het weer. Vanmorgen wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het grotendeels droog, met alleen in het zuiden kans op wat lichte motregen. De temperatuur ligt rond 13 graden en er waait een matige wind. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, droog en zacht, met maxima rond 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
11: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
12: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
13: Koop je vastgoed in Dubai? Verborgen gebreken en slechte afwerking komen vaker voor dan je denkt. Met Dubai Property Check krijg jij een onafhankelijke inspectie door Nederlandse experts. Volgens Nederlandse kwaliteitsnormen en met een duidelijk rapport binnen 48 uur. Zo voorkom je problemen en onverwachte kosten. DubaiPropertyCheck.com. Don't risk it.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Achmea discrimineert door hogere premies te rekenen voor vrouwelijke werknemers bij verzuimverzekeringen. Vrouwelijke ondernemer Geerlings ontdekte een verschil van bijna €230 per maand. Achmea stelt dat geslacht een risicofactor is, maar het college wijst dit af. Het oordeel is niet bindend. Geerlings overweegt verdere juridische stappen. Door een cellentekort worden gevangenen in Nederland standaard 2 weken eerder vrijgelaten. Dat meldt de NOS. De maatregel geldt alleen voor straffen korter dan een jaar. Zware gewelds- en zedendelinquenten zijn uitgesloten. Toch blijven gevangenissen overvol door jarenlange bezuinigingen. Het kabinet trekt €75 miljoen extra uit, veel minder dan de benodigde €400 miljoen, deels ten koste van TBS-budget. En de missionair premier Dick Schoof blijft tegen het ophalen van ernstig zieke kinderen uit Gaza en pleit voor behandeling in de regio, ondanks oproepen van Kamer, hulporganisaties en Europese voorbeelden. De SP-motie voor opvang in Nederland strandde met 74 tegen 75 stemmen. Hulporganisaties waarschuwen dat de regio onvoldoende capaciteit heeft voor complexe zorg, terwijl meer dan 15.800 Palestijnen dringend behandeling buiten Gaza nodig hebben. Dan nog het weer. Vanmorgen blijft in het noorden de bewolking nog even hangen. In de rest van het land schijnt de zon en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zonnig en warm. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. De wind is matig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
5: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
6: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: De Roadshow met Hans.
1: Wees welkom, lieve vrienden.
2: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zeros. Dit is Radio Experience.

Hey, spontaan komt hij toch eventjes binnen. Gewoon gezellig door den deur. Hé, zonder geweld toch? Sledgehammer. Dan gaat Peter Gabriel uit een grijs verleden. Zometeen in het theater.

0: tussen de keuken gordijn.
1: Nou, een tijdje terug liep ik er nog een rondje, maar het is toch niet meer het plein van toen. Sorry, Mokum, het is er wel veranderd. Dat Waterlooplein.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Dit is Radio Experience. Jouw keus in de ochtend.
4: Ik liep een beetje door de stad. Ik had geen doel, ik deed maar wat. Toen bleek ineens, ik stond er weer als iedere keer. Die oude plek in Amsterdam.

beste knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

Go Born is gemaakt. En dit was toch wel een van zijn muzikale hoogtepunten. Born to Satisfy. Daarvoor, zojuist. Een veilig achter de keuken geleid. Het legendarische duo Johnny en Rek. Met de... Oh, Waterlooplein. Padapadapam. Je zal het wel eens heen. Nou, het Waterlooplein. Dit is een Middle of the Road Show, vrienden. Met, tuurlijk, ook nog wat dik zo. Een plaat die we niet zo hadden verwacht bij The Real Thing. Was dit nummer. Toch een dikke hit geworden. Can you feel the...

0: dag van gisteren in een tentje in de zomer van 1980. Ja, was een zomer toen. Rosie van John Armand Redding.
1: Ja, een beetje rustig.
0: Dan vooruit. Prince and the Revolution. En Dave die was hij met 90.

ooit, hè? En Stefa Matthias Rijn van Kesteren. Verdammt, die liep, die was 1990. Ik was net bij de oprichting van favoriete Wim en Zevenaar. En toen stond deze plaat hoog in de headlijsten. Ik draag

zet een kaas voor je raam vannacht. Dan weet ik dat ik op jou wacht. Of jij me wacht. Can I get a candlelight? Het was Dad McWilliams in de middel van de roodsjaar.

monogamisch. We zullen dit nog veel meer lekkers op je radio, je transistor radio. Waar is die tijd gebleven? Maakt het al een leuke voortzetting.

0: van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Bedrijven in de EU moesten recent productie stilleggen voor een tekort aan zeldzame aardmetalen uit China. Dat meldt de Europese Kamer van Koophandel in China. Vorige maand gebeurde dat 7 keer. Deze maand worden 46 onderbrekingen verwacht. Sinds april zijn exportvergunningen verplicht, maar de afgifte verloopt traag. China is wereldwijd de belangrijkste leverancier voor onder meer auto's, windmolens en defensie. Duizenden Nederlanders reizen dit jaar naar München voor Oktoberfest, ondanks gestegen bierprijzen. NS International en Flixbus melden volle treinen en bussen. Flixbus verwacht enkele duizenden reizigers. Reisorganisaties Stoke Travel en Oktoberfestreizen.nl zien stabiele of groeiende belangstelling. Al speelt studiestart een rol. Bier kost dit jaar €14,50 tot €15,80 per liter. In 2024 trok het feest 6,7 miljoen bezoekers. En door een cellentekort worden gevangenen in Nederland standaard 2 weken eerder vrijgelaten. Dat meldt de NOS. De maatregel geldt alleen voor straffen korter dan een jaar. Zware gewelds- en zedendelinquenten zijn uitgesloten. Toch blijven gevangenissen overvol door jarenlange bezuinigingen. Het kabinet trekt €75 miljoen extra uit, veel minder dan de benodigde €400 miljoen, deels ten koste van TBS-budget. Dan nog het weer. Vanmorgen blijft in het noorden de bewolking nog even hangen. In de rest van het land schijnt de zon en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zonnig en warm. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. De wind is matig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
0: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Sta je weer te proppen in die volle kast. Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

Hypnotic Tango was dit van My Mind. Ook nog dan McLean, American Pie. Wat later nog eens gecoverd door Madonna. En die had al best wel een grote hit mee. Hè? Zo is het. Dit is René de Morgen. Programma een klein beetje zelf mee samenstellen door een leuk liedje aan te vragen. Dat is mogelijk. Je mag ons een appje sturen op 06-4000-3126. Laat me weten wat ik voor je kan draaien zometeen. 06-4000-3126. Zometeen gaan we eens even kijken welke celebrities er geboren zijn op de datum van vandaag, 19 september. Yeah.

Lauren Ramirez was het. Looking for Love. Son of a Preacher Man hoorde je ook nog. Somebody to Love van Queen. Nou, degene die aangevraagd heeft, heet Willeke. Ze werkt in het distributiecentrum hier in de regio. Daar is ze heel blij mee en ze is nog veel blijer geworden. Sinds kort luistert het hele bedrijf in het distributiecentrum naar Radio Experience. Dat is leuk, toch? Zijn wij best blij mee. Charlie Luske, Nederlands zanger en acteur, 1978 geboren. Het is de geboortedag van Bill Medley, Amerikaans zanger, 1940. Een Nederlands saxofoniste. Ja, gewoon lekker op de fluit blazen. En het is ook een hele mooie verschijning ook nog. Tenminste, vind ik persoonlijk. Candy Dulfer, 1969 geboren. Goedemorgen, dit is René in de Morgen. Het is tijd voor...

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bedrijven in de EU moesten recent productie stilleggen voor een tekort aan zeldzame aardmetalen uit China. Duizenden Nederlanders reizen dit jaar naar München voor Oktoberfest, ondanks gestegen bierprijzen. En door een cellentekort worden gevangenen in Nederland standaard 2 weken eerder vrijgelaten. Dan nog het weer. Vanmorgen blijft in het noorden de bewolking nog even hangen. In de rest van het land schijnt de zon en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zonnig en warm. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. De wind is matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je dat morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
12: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
13: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel...

Lucy heeft haar haar op een bossie. Samen met de Supremes, You Can't Hurry Love. Ook nog Salisbury Hill van Peter Gabriel. Angelique en Petra Jansen, die hebben een berichtje gestuurd. En die, ja, die vragen om 3 Nederlandstalige liedjes achter elkaar. Omdat we echt fan zijn van het Nederlandstalige lied. En niet alleen de smartlappen en zo, dat vinden we ook wel leuk. Maar ook een beetje nederpoppers, hè. Dat vinden ze ook prachtig. En ze hebben 3 favoriete Nederlandstalige liedjes aangevraagd. Zou je die alle 3 willen draaien? Dan moet ik heel even over nadenken of we de 3 op een rij gaan doen. Maar laten we eerst even luisteren naar de Romantics. Gevolgd door Lois Lane.

afgelopen week was er nog één van de zusters jarig. Ik geloof dat dat Monique Kleeman was. De zusjes van Lois Lane, Best Friend hoorde je. Romantics, dat ook nog What I Like About You. Angelique en Petra, die vroegen om drie Nederlandstalige nummers. De gezusters Jansen, mag ik zeggen. Ja. Ik heb er even over na moeten denken, want drie op een rij, dat is nogal wat natuurlijk. Maar het zijn best wel goede nummers. Klein orkest willen jullie graag horen met Over de Muur. Tranen van Chris Cross Amsterdam, Kraantje Papi en Pommelien Thijs. En natuurlijk Doe Maar, want jullie waren destijds groot fan, om er niet te zeggen de grootste. Zo schrijven jullie zelf. Is dit alles? Daar gaan we mee beginnen.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. In Groningen leidde een zware beving in het Noordoosten tot nieuwe zorgen over de gevolgen van vroegere gaswinning. Voorzitter Jan Wigbolders van het Groningen Gasberaad noemt de schok een wake-up call, omdat het aantal bevingen eerder daalde, maar het risico bekend bleef volgens onderzoekers. De winning uit het Groningenveld stopte vorig jaar, terwijl JA21 nu opnieuw inzet op heropening na afronding van herstel voor getroffen bewoners in de regio. Een Nederlandse informatiespecialist meldt de overname van een Duits bedrijf dat werkt aan toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het gaat om Libra Technology, dat een hulpmiddel biedt waarmee juristen efficiënter onderzoek kunnen doen. De koper wil de eigen databronnen combineren met deze techniek om een bredere dienst voor de juridische sector te ontwikkelen. De afronding verloopt in stappen afhankelijk van vooraf vastgestelde doelen binnen het jonge team van het bedrijf. De koning is opnieuw geïnformeerd over de politieke gesprekken rondom de verkiezingsuitslag. Hij sprak telefonisch met Kamervoorzitter Martin Bosma, die hem bijpraatte over het debat in de Tweede Kamer over het verslag van verkenner Wouter Koolmees. De Kamer besprak ook de opdracht aan informateurs Hans Weijers en Sybrand van Haarsma-Buma. Als staatshoofd wordt de koning geregeld op de hoogte gehouden van de kabinetsformatie in dit proces. Het weer nog tot slot. Vanmiddag laat het weerbeeld een grijze en natte fase zien. In noordelijke en centrale delen valt de meeste regen, terwijl het zuiden af en toe lichte neerslag krijgt en Limburg grotendeels droog blijft. De temperatuur loopt in het zuidoosten op tot 16 graden en daalt elders geleidelijk. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Globelander.com, een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren in eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar

origineel van Diana Ross en de Supremes. Het duurt wel heel lang geleden. En Phil Collins dacht in de jaren 80, weet je wat het is? Wat zij kan, kan ik ook. Ik breng hem opnieuw uit. Het is 11 uur geweest. Goedemorgen. Kylie Minogue en Jason Donovan.

Miss Montreal was dit. Waar dan ook. Nou ja, waar dan ook. Zangeres Sanne Hans van Miss Montreal is regelmatig op Bonaire te vinden. Dat is haar favoriete vakantie-eiland. En als je dan een beetje geluk hebt, dan kun je er nog wel eens tegenkomen. Maar ze is regelmatig onder water. De wereld onder water, want Sanne houdt van duiken. Die ziet er mooier uit dan de wereld boven water, zo heeft ze wel eens gezegd. Nou, dat kan ik goed geloven. Miss Montreal hoorde je dus. Ook nog Seal Crazy en Kylie Minogue en Jason Donovan. Especially for you. 1989 stond het in de hitlijst en genoteerd. Dit is Michael Jackson. Beat It.

Greenbaum was dit. Ja, Spirit in the Sky op Radio Experience bij René de Morgen. En ook nog Michael Jackson. Beat It. Ja, wat een geweldige liedjes heeft die kerel gemaakt, zeg. Ja. Goedemorgen, dit is René in de Morgen met nu de Fine Young Cannibals. Radio.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Groningen leidde een zware beving in het Noordoosten tot nieuwe zorgen over de gevolgen van vroegere gaswinning. Een Nederlandse informatiespecialist meldt de overname van een Duits bedrijf dat werkt aan toepassingen met kunstmatige intelligentie. De koning is opnieuw geïnformeerd over de politieke gesprekken rondom de verkiezingsuitslag. Hij sprak telefonisch met Kamervoorzitter Martin Bosma. Het weer nog tot slot. Vanmiddag laat het weerbeeld een grijze en natte fase zien. In noordelijke en centrale delen valt de meeste regen, terwijl het zuiden af en toe lichte neerslag krijgt en Limburg grotendeels droog blijft. De temperatuur loopt in het zuidoosten op tot 16 graden en daalt elders geleidelijk. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
3: Globelander.com, een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren in eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

Kijk over dit met Whitney Houston samen. Dit was Higher. Johnny Come Home, hoorde je ook nog de Fajon Cannibals. Hadden weer een tijd geleden. Zeg voetbal vanavond. Liefhebbers opgelet van het Nederlands elftal. Want Nederland voetbalt vanavond in Polen tegen Polen. Het gaat om een WK-kwalificatiewedstrijd. Dat is niet geheel onbelangrijk, want mocht Oranje vanavond winnen, dan hebben ze een ticket voor het WK. Nou, dat is handig, hè? Kan maar vast geregeld zijn, toch? Dan kunnen we het hotel gaan boeken. Muziek van Paul van Dijk heb ik voor je. En zo meteen een meezinger van Samuel Welten. Alles kan kapot. Die komt eraan.

Zijn eerste grote succes, dat was Echte Liefde is te koop. Dit was Alles kan kapot van Samuel Welton. Goedemorgen René, in de morgen ook hoorde je nog muziek van Paul van Dijk en Nothing About You, historische feitjes, 1969 bijvoorbeeld. De NASA die lanceert op 14 november dat jaar de Apollo 12. Hebben we hem nooit meer teruggezien. Dat was flauwekul natuurlijk. 1984, tegenslag voor het Nederlands voetbalelftal. Want ook het tweede duel in de WK-kwalificatiereeks tegen Oostenrijk, dat gaat verloren. In Wenen wint Oostenrijk door een late treffer van Michel Valken. En president Bill Clinton betaalt $850.000 aan Paula Jones. In ruil daarvoor moet ze dan haar aanklacht van seksuele intimidatie intrekken. En die Bill Clinton is altijd een gluiper eerste klas geweest. Een gluipert, hè? Ja. Dat was toch ook die man met die sigaar? Met Monica Lewinsky. Nou goed, het gebeurde op 14 november 1998. Goedemorgen, op vrijdag, het is bijna weekend. Nou, wat ga je doen met je vrije weekend? Je mag het ons later weten.

Enzo Forte was dit. Een Garden Party op Radio Experience. Ja, het is de tijd dat we aan de lunch gaan beginnen. Maar een halve dag hard werken moet er ook goed gegeten worden natuurlijk. Zodat je de rest van de dag nog even er tegenaan kan. En misschien heb je wel weekend nu al. Heb je een half dagje gewerkt? Nou, geniet ervan. Want voor je het weet, is het weer maandag. Dat weekend gaat al zo snel. Zo jammer is dat. Maak er een geweldig weekend van. Je kan beginnen met een avondje thuis blijven natuurlijk. Dan kun je vanavond Nederland kijken. Polen-Nederland, 8:15 gaat die wedstrijd beginnen. Voor de WK-kwalificatie. Voor een WK-ticket bij winst. Ik wens je nog een goed weekend. Maandag aanstaande, even na 10:00 zijn we er weer. Tot maandag.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Rob Jetten van D66 hoopt dat er heel snel een nieuw kabinet komt, zodat een einde komt aan het mestbeleid van demissionair landbouwminister Wiersma. Het zou schandalig zijn als haar beleid doorgaat, omdat het uiteindelijk boeren op nog grotere afstand zet en de komende jaren nog grotere maatregelen moeten worden genomen. Dat zei Jetten vlak voor de formatiegesprekken tussen D66, CDA en VVD. Bij het provinciehuis in Den Bosch staan vlak na het begin van de statenvergadering tientallen boerentrekkers. De Brabantse politiek stemt vandaag over een nieuwe stikstofaanpak. Woordvoerder Van Kijpema van Farmers Defence Force noemt de maatregelen de doodsteek voor de sector. Minister David van Weel van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen uit de alarmerende toespraak van NAVO-baas Mark Rutte over de dreiging van Rusland voor Europa. Die boodschap van hem is reëel. We moeten echt flink opbouwen, we moeten wakker worden en investeren in onze defensie. Anders lopen we inderdaad het risico dat wij het volgende doelwit zijn. De duidelijke taal van minister Van Weel vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. In het oosten kan de zon nog even te zien zijn. Bij een matige wind uit het zuiden is het zo'n 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: Audio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rob Jetten van D66 hoopt dat er heel snel een nieuw kabinet komt, zodat een einde komt aan het mestbeleid van demissionair landbouwminister Wiersma. Dat zei Jetten vlak voor de formatiegesprekken tussen D66, CDA en VVD. Bij het provinciehuis in Den Bosch staan vlak na het begin van de statenvergadering tientallen boerentrekkers. De Brabantse politiek stemt vandaag over een nieuwe stikstofaanpak. Minister David van Weel van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen uit de alarmerende toespraak van NAVO-baas Mark Rutte over de dreiging van Rusland voor Europa. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. In het oosten kan de zon nog even te zien zijn. Bij een matige wind uit het zuiden is het zo'n 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
4: Na een gezellige avond drink jij Reset voor het slapengaan. Reset After Drink bevat vitamines, aminozuren en choline. Choline ondersteunt de reinigende werking van de lever. Leef goed en gezond, geniet, maar drink met mate.
5: Bestel nu met 10% korting op reset.shop met code RADIO. Reset.shop. Morgen tiptop.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care. Shop.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
12: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Rob Jette van D66 hoopt dat er heel snel een nieuw kabinet komt, zodat een einde komt aan het mestbeleid van demissionair landbouwminister Wiersma. Het zou schandalig zijn als haar beleid doorgaat, omdat het uiteindelijk boeren op nog grotere afstand zet en de komende jaren nog grotere maatregelen moeten worden genomen. Dat zei Jette vlak voor de formatiegesprekken tussen D66, CDA en VVD. Bij het provinciehuis in Den Bosch staan vlak na het begin van de statenvergadering tientallen boerentrekkers. De Brabantse politiek stemt vandaag over een nieuwe stikstofaanpak. Woordvoerder Van Kijpema van Farmers Defence Force noemt de maatregelen de doodsteek voor de sector. Minister David van Weel van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen uit de alarmerende toespraak van NAVO-baas Mark Rutte over de dreiging van Rusland voor Europa. Die boodschap van hem is reëel. We moeten echt flink opbouwen, we moeten wakker worden en investeren in onze defensie. Anders lopen we inderdaad het risico dat wij het volgende doelwit zijn. De duidelijke taal van minister Van Weel vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. In het oosten kan de zon nog even te zien zijn. Bij een matige wind uit het zuiden is het zo'n 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
6: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
5: Kost weer een fortuin zeker?
6: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
7: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
8: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
9: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
10: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
9: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
10: Topvoorzetramen.nl.
11: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rob Jetten van D66 hoopt dat er heel snel een nieuw kabinet komt, zodat een einde komt aan het mestbeleid van demissionair landbouwminister Wiersma. Dat zei Jetten vlak voor de formatiegesprekken tussen D66, CDA en VVD. Bij het provinciehuis in Den Bosch staan vlak na het begin van de statenvergadering tientallen boerentrekkers. De Brabantse politiek stemt vandaag over een nieuwe stikstofaanpak. Minister David van Weel van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen uit de alarmerende toespraak van NAVO-baas Mark Rutte over de dreiging van Rusland voor Europa. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar het blijft droog. In het oosten kan de zon nog even te zien zijn. Bij een matige wind uit het zuiden is het zo'n 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
3: Voel je niet jezelf? Soms zegt je lichaam meer dan je denkt. Met de gezondheidstesten van thuistestenkopen.nl heb je snel duidelijkheid. Zoals voor cholesterol, schildklier of voor maag- en darmtesten. Kijk op thuistestenkopen.nl en weet waar je aan toe bent.
4: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
10: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
11: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.

Fred van Laar. Zaterdagmiddag 5 uur. Non-stop. Fred van Laar voor zessen klaar. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Boeren met en zonder tractoren zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen. Ze maken zich zorgen over een aantal plannen waarover de Brabantse politiek vandaag vergadert. De maatregelen zijn ingrijpend, stapelen zich op het boerenerf en hebben gevolgen voor de toekomst van de agrarische bedrijven. Dat meldt landbouworganisatie ZLTO. PVV-leider Geert Wilders vindt dat het dorp Moerdijk onder geen beding mag verdwijnen en hoopt een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen vinden om het besluit tegen te houden. Dat zei hij vandaag bij een bezoek aan Moerdijk. De gemeenteraad van het Brabantse dorp stemde vorige week in met een plan om ruimte te maken voor het project Powerport. Volgens Wilders kan de Tweede Kamer dat besluit terugdraaien, maar daar is steun van een van de toekomstige coalitiepartijen voor nodig. Demissionair minister Frank Rijkaard van Binnenlandse Zaken walgt van de bedreigingen die steeds meer lokale bestuurders te verduren krijgen vanwege de komst van AZC's. De afgelopen week werden bestuurders en raadsleden van de gemeente Venlo geïntimideerd over de komst van asielopvang. Ook stapte de burgemeester van Terneuzen op nadat de gemeenteraad, na druk van buitenaf, toch geen AZC meer wilde. En dan het weer. Vanmiddag is het bewolkt en kan er vooral in het zuidoosten wat lichte regen vallen. Bij een zuidwestelijke wind is het zo'n 9 graden. Vanavond regent het eerst nog in het oosten. Vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Hemdvoorhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Boeren met en zonder tractoren zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen. Ze maken zich zorgen over een aantal plannen waarover de Brabantse politiek vandaag vergadert. PVV-leider Geert Wilders vindt dat het dorp Moerdijk onder geen beding mag verdwijnen en hoopt een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen vinden om het besluit tegen te houden. Dat zei hij vandaag bij een bezoek aan Moerdijk. Demissionair minister Frank Rijkaard van Binnenlandse Zaken walgt van de bedreigingen die steeds meer lokale bestuurders te verduren krijgen vanwege de komst van AZC's. En dan het weer. Vanmiddag is het bewolkt en kan er vooral in het zuidoosten wat lichte regen vallen. Bij een zuidwestelijke wind is het zo'n 9 graden. Vanavond regent het eerst nog in het oosten. Vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GoldFridayNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
3: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
4: Hemp4Hemp.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemp4Hemp.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemp4Hemp.nl.
5: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Waarom kiezen voor gewone olijfolie als je de beste kunt hebben? Kies voor Jaque Los, voor een premium smaak en pure kwaliteit. Onze bekroonde biologische extra vierge olijfolie tilt jouw kookkunsten naar een hoger niveau. Profiteer nu van gratis verzending op biologische-olijfolie.nl. Kijk daar ook voor onze kerstpakketten met olijfhouten serveerplanken. www.biologische-olijfolie.nl.
9: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.

0: is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Ook Duitsland mag de komende jaren zijn begrotingstekort laten oplopen om extra in defensie te kunnen investeren. De EU-ministers van Financiën zijn hiermee vanmiddag in Luxemburg akkoord gegaan op voorstel van de Europese Commissie. Die commissie wil dat de 27 EU-lidstaten de komende 4 jaar samen 650 miljard euro extra investeren in defensie. Onder de politieke partij Volt gaat de overheid fors meer belasting ophalen. Vooral bij bedrijven en ook veel meer uitgeven. Volt wil 27 miljard extra ophalen bij bedrijven en een basisinkomen voor iedereen. Daardoor zijn er grote verschuivingen in de overheidsfinanciën. Dat staat in de doorrekening van het Centraal Planbureau van het partijprogramma van Volt. 1 op de 3 artsen en verpleegkundigen in Europese landen zegt depressieve gevoelens te hebben. Ongeveer 1 op de 7 mensen piekert over de dood. Dat concludeert de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van de Verenigde Naties. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 38.000 artsen en meer dan 52.000 verpleegkundigen in alle 27 EU-lidstaten en in Noorwegen en IJsland. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig en droog. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 17 graden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
8: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
9: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
10: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
11: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.

zijn de headlines uit het nieuws. Ook Duitsland mag de komende jaren zijn begrotingstekort laten oplopen om extra in defensie te kunnen investeren. De EU-ministers van Financiën zijn hiermee vanmiddag in Luxemburg akkoord gegaan op voorstel van de Europese Commissie.

0: Onder de politieke partij Volt gaat de overheid fors meer belasting ophalen. Vooral bij bedrijven en ook veel meer uitgeven. Dat staat in de doorrekening van het Centraal Planbureau van het partijprogramma van Volt. 1 op de 3 artsen en verpleegkundigen in Europese landen zegt depressieve gevoelens te hebben. Ongeveer 1 op de 7 mensen piekert over de dood. Dat concludeert de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van de Verenigde Naties. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig en droog. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 17 graden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care shop.
4: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Koop je vastgoed in Dubai? Verborgen gebreken en slechte afwerking komen vaker voor dan je denkt. Met Dubai Property Check krijg jij een onafhankelijke inspectie door Nederlandse experts, volgens Nederlandse kwaliteitsnormen en met een duidelijk rapport binnen 48 uur. Zo voorkom je problemen en onverwachte kosten. DubaiPropertyCheck.com. Don't risk it, inspect it. Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: schabloon. Ook de hypotheekrenteaftrek moet stapsgewijs worden afgebouwd en komt er een basisbedrag voor iedereen. Verder moet de huizenkrapte worden aangepakt, er moeten 10 nieuwe steden bijkomen. Het verkiezingsprogramma wordt nog voorgelegd aan de leden, die kunnen op 4 oktober daarover stemmen. De politie heeft 3 Rotterdammers van 17, 20 en 22 aangehouden na een onderzoek naar nepcollectanten. Ze zouden op verschillende plaatsen in Nederland honderdduizenden euro's hebben opgehaald voor een goed doel dat niet bestond. Ze stonden vaak bij supermarkten of trein- en busstations. Ook werd stiekem meer geld buitgemaakt van donateurs dan was afgesproken. Wilde de donateur bijvoorbeeld 10 euro doneren, dan werd op het pinapparaat vaak een 0 toegevoegd. De 3 zijn waarschijnlijk onderdeel van een grotere groep. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Vitesse begint volgende week vrijdag aan de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen de Beloften van AZ. Door een eerdere straf beginnen de Arnhemmers wel met min 12 punten. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 20 september tegen Helmond Sport. Zo volgt de KNVB het competitieprogramma, zoals voor het intrekken van de proflicentie van Vitesse was opgesteld. De Arnhemmers kregen die eergisteren voorlopig terug, dankzij een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. De 4 duels die Vitesse heeft gemist, worden later ingehaald. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er vooral landinwaarts enkele buien, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In het westen laat de zon zich geregeld zien. Er waait een matige westenwind en dat wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radioe.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot op het vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: De lekkerste muziekmix. Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. In het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 staat onder meer dat de partij wil snijden in de AOW door die niet meer automatisch mee te laten groeien met het minimumloon en de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs afbouwen. In een onderzoek naar nepcollectanten zijn 3 Rotterdammers van 17, 20 en 22 aangehouden. Ze zouden op verschillende plaatsen in ons land honderdduizenden euro's hebben opgehaald voor een goed doel dat niet bestond. En de nazomer laat zich dit weekend gelden. Morgen belooft al een mooie dag te worden met temperaturen tussen 21 en 24 graden. En zondag lopen de temperaturen op tot 25 graden, in het zuiden mogelijk zelfs 30. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er vooral landinwaarts enkele buien, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In het westen laat de zon zich geregeld zien. Er waait een matige westenwind en dat wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
3: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot en met vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: is Radio Experience. 5:00.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Een rechtbank in Moskou heeft meerdere topfiguren van het internationaal strafhof in Den Haag bij verstek veroordeeld tot lange celstraffen. De hoofdaanklager en magistraten van het internationale hof zouden sinds maart 2022 illegale procedures hebben aangespannen tegen Russische burgers. Daarbij zouden volgens de rechtbank in Moskou onwettige arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd. 8 rechters van het ICC kregen in Moskou gevangenisstraffen variërend van 3 tot 15 jaar. Het strafhof heeft nog niet gereageerd. Demissionair minister Tiemann van Infrastructuur en Waterstaat bespreekt alternatieven voor de bezuinigingen op infrastructuur die bij Prinsjesdag zijn doorgevoerd. Dat heeft hij vandaag na de ministerraad gezegd. Hij wil met het ministerie van Financiën zoeken naar manieren om te voorkomen dat zijn ministerie disproportioneel zwaar wordt geraakt. De bezuiniging is al in de boeken gezet, dus het kabinet zal daardoor ergens anders geld moeten vinden om die ongedaan te maken. En jagers hebben op de Utrechtse Heuvelrug probleemwolf Bram doodgeschoten. Dat blijkt volgens de Utrechts gedeputeerde Mirjam Sterk van Natuur en Landbouw uit een DNA-spoedanalyse. De provincie Utrecht meldde vorige week al de dood van de wolf, maar toen was het nog niet bekend dat het om Bram ging. Voor de wolf was eerder dit jaar een afschotvergunning afgegeven, omdat de wolf meerdere keren mensen had aangevallen en gebeten. Het weer dan nog? Vanavond blijft het droog. Later, aan het einde van de avond, kan er af en toe wat lichte regen vallen. Landinwaarts is er dan ook kans op mist. Er waait een zwakke wind uit zuidelijke richtingen en de minima voor de avond blijven steken op 7 graden landinwaarts tot 9 aan de kust.
0: En tot zover het nieuws op Radio Experience. Radio
2: Experience. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Als het aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ligt, zullen migranten 10 in plaats van 5 jaar moeten wachten voordat ze de Nederlandse nationaliteit mogen aanvragen. Dit plan, wat uit het coalitieakkoord afkomstig is, is door hem uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met het voorstel. De komende 2 maanden mogen advocaten, migranten en andere belanghebbenden hun mening erover geven. Daarna beoordeelt de Raad van State het voorstel. Het Duitse luchtvaartbedrijf Lufthansa kondigt maandag aan duizenden banen te schrappen, melden bronnen aan Reuters en Bloomberg. Het zou gaan om zo'n 20% van het administratieve personeel. Precieze aantallen volgen later. Monteurs, cabine- en grondpersoneel worden ontzien. De reorganisatie, veroorzaakt door hogere kosten en stakingen, geldt voor de hele Lufthansa-groep, waaronder ook Austrian Airlines, Eurowings en Brussels Airlines. Bij de groep werken circa 103.000 mensen. En de Israëlische premier Netanyahu heeft vanmiddag in zijn speech op de VN-top uitgehaald naar de landen die onlangs de Palestijnse staat hebben erkend. Hij sprak van een krankzinnige en schandelijke beslissing en gaf aan niet te zullen toestaan dat westerse leiders Israël een terreurstaat door de strot duwen. Ook noemde Netanyahu de erkenning van de Palestijnse staat een beloning voor Hamas. Het weer dan nog. Vanavond wisselen wolken en korte opklaringen elkaar af, met plaatselijk kans op wat lichte regen. Er staat over het algemeen weinig wind, met uitzondering van het noorden, want daar staat een matige wind die op de Wadden zelfs vrij krachtig kan worden. En de temperatuur die zakt vanavond naar een gemiddelde van 8 graden.
0: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
10: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
13: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser. De boekhouder die jou ontzorgt.
14: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

know. Yeah. Get

Dit zijn swingende platen om even het weekend in te leiden, zeg ik altijd maar. Hoewel Melvin Jacobs het ook ontzettend lekker gedaan heeft. Ik heb even een uurtje heerlijk genoten in de studio hier. En het was weer echt vol genieten hier. Hey Radio Experience, jouw weekend is begonnen. Dennis Wiebel op het apparaat bij jou. Jawel, een nieuw stemgeluid. Wend er maar aan. Dan ga je de komende weken even vervelen. Daarvoor dit trouwens als aftrapper. Onze James Brown. Get up, get up. Ja, dat blijft wel leuk hoor. Goed, ik ga je muzikaal de oren verwennen met leuke platen, echt waar. Ik ga het echt proberen. We gaan beginnen met deze. Met achter van Respect, Anita Franklin.

Experience staat aan. Ook in Wageningen. Welkom bij de radio.

Nou, ik weet niet of je het ook in de gaten had, maar Crystal Waters, er was in één keer van het podium gevallen hier. Ja, ik... Oh, mijn nieuwe knop hier. Neem me niet kwalijk, maar goed. Toen had ik een plaatje dat we dachten, nou, die was helemaal niet de bedoeling. Maar goed, het is niet anders. Het is niet anders, jongens. We gaan nog wel lekker door. Ik moet echt even de techniek even winnen, jongens. Niet te geloven. Het is net uit Cherry Towers.

Happy Hour, ja, de bar is geopend, jongens. Hij krijgt, echt waar, zeg maar één, krijgt er twee. Best handig, toch? Zo, ik heb alle technische malaise overwonnen hier al inmiddels. Het gaat allemaal goed komen, hè, maar trust me. Goed, welkom bij Experience. We gaan het tot 8 uur vanavond volmaken. Dan komt Fred aanschuiven hier natuurlijk, en Robin. En dan gaan ze mij hier pand uit gooien en dan maken ze hier een hele bende van. Dan moet de schoonmaakster de komende week weer alles schoonmaken. En dan komen ze vrijdag weer terug. Goed, muziek van Snap, Rhythm is a Dancer.

Dit is een plaat persoonlijk dat het gaspedaal altijd behoorlijk ingetrapt wordt. Ja, kijken voor de flitsers trouwens. Die beginnen zich wel een beetje op te lossen, dus dat is wel handig. De meeste zijn al verdwenen uit de regio, dus dat is allemaal prima. Warranty hoort je trouwens. En ik vind het een snelheidsduivelplaat, zeg maar. Hoewel deze mag er ook wel zijn. De Westerman uit Utrecht, je kent hem wel, het goede doel. Waar is hier de nooduitgang? Nou, ik zal straks eens even kijken in het pand hier.

She's Got the Look, Roxette. Zo herkenbaar dit, hè? Een zo vergeten plaat. Echt zo ontzettend jammer, maar dat zijn wel de platen die hier natuurlijk voorbij komen. Ja, dat is de experience natuurlijk. Dat is de experience die je wil hebben op de radio. Ja, die ga je zeker beleven. Kennen we deze nog? Het is ook een tijdje geleden. Living Joy, Dreamer.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. In Lelystad heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen geëist tot 25 jaar tegen de 3 verdachten voor de moord op de 18-jarige Al-Najjar. De verdachten, haar vader en 2 broers van 23 en 25 jaar, zouden haar in mei 2024 hebben vermoord nadat zij volgens justitie de eer van de familie zou hebben geschonden. Ze werd gebonden teruggevonden in het water met tape om polsen, benen en hoofd. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, wordt later bekend. Dagblad NRC heeft haar berichtgeving over voormalig informateur Hans Weijers gerectificeerd. In een eerder gepubliceerd stuk werd gesteld dat hij Dylan Jezeguls als leugenaar had bestempeld, een uitspraak die de krant nu niet meer kan onderbouwen. De krant heeft haar excuses aangeboden aan Weijers en daarmee is het eerdere verwijt tegen Weijers van tafel geveegd. De discussie over het brongebruik blijft echter nog overeind staan. En de rechtbank Midden-Nederland heeft een vrouw en man veroordeeld tot gevangenisstraf wegens deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij wapenhandel binnen de zogenoemde soevereine beweging. Die beweging bestaat uit mensen die overheid en wetgeving afwijzen. De meeste blijven vreedzaam, maar een kleine groep radicaliseert. In deze zaak draaide het om handel in vuurwapens aan mede-aanhangers. De veroordeling benadrukt hoe serieus justitie de veiligheidsrisico's neemt. Het weer dan nog. Vanavond regent het nog in het oosten van het land en kan er later op de avond ook in het noordwesten nog een enkele bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind die aan zee en op het IJsselmeer krachtig is en de temperatuur zakt naar een gemiddelde van 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Lelystad heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen geëist tot 25 jaar tegen de drie verdachten voor de moord op de 18-jarige Al Najjar. Dagblad NRC heeft haar berichtgeving over voormalig informateur Hans Weijers gerectificeerd. En de rechtbank Midden-Nederland heeft een vrouw en man veroordeeld tot gevangenisstraf wegens deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij wapenhandel binnen de zogenoemde soevereine beweging. Het weer dan nog. Vanavond regent het nog in het oosten van het land en kan er later op de avond ook in het noordwesten nog een enkele bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind die aan zee en op het IJsselmeer krachtig is en de temperatuur zakt naar een gemiddelde van 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl. Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
3: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
4: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Frankrijk gaat voortaan migratiebootjes al op zee tegenhouden zodra die vertrekken en in sommige gevallen al voor het instappen om zo de oversteek naar het kanaal te voorkomen. Volgens het RD willen zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk de grensbewaking verscherpen, waarbij na duizenden pogingen dit jaar al tientallen migranten omkwamen. Vooral Frankrijk wil smokkelaars eerder kunnen stoppen. De komende weken wordt bijgehouden hoeveel boten deze nieuwe aanpak daadwerkelijk worden onderschept. In Lelystad heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen geëist tot 25 jaar tegen de drie verdachten voor de moord op de 18-jarige Al-Najjar. De verdachten, haar vader en twee broers van 23 en 25 jaar, zouden haar in mei 2024 hebben vermoord nadat zij volgens justitie de eer van de familie zou hebben geschonden. Ze werd gebonden teruggevonden in het water met tape om polsen, benen en hoofd. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, wordt later bekend. En stafchef en invloedrijk adviseur van president Zelensky, Andriy Yermak, treedt af nadat anticorruptieagenten zijn woning hebben doorzocht. Aanleiding is een onderzoek naar vermeende omkoping en steekpenningen bij het staatsenergiebedrijf. Daarbij zouden voor miljoenen euro's en onrechtmatige vergoedingen zijn voorzien binnen contracten voor duurzame energievoorziening. Yermak zegt volledig te zullen meewerken. Zijn vertrek benadrukt hoe gevoelig de kwestie is voor de geloofwaardigheid van de regering. Het weer dan nog. Vanavond regent het nog in het oosten van het land en kan er later op de avond ook in het noordwesten nog een enkele bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind die aan zee en op het IJsselmeer krachtig is en de temperatuur zakt naar een gemiddelde van 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.
8: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
9: Ken je het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl. Noorse boxers.

0: lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
1: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Robin en Fred, vrijdagavond 2 achter elkaar. Zoals je dat veel gewend bent. Make Me Cry van Robin Giacchetti en de Scooters. Dat is trouwens een aardig plaatje, Fred.
1: Ja, een leuke plaat.
0: Ja, leuk plaatje. En daarvoor, of daarna hadden we S-Word met Don't Turn Around bij Robin en Fred op vrijdagavond. Fred, ja. Het weekend is het onmogelijke gebeurd, hè?
1: Ja, de Formule 1 is weer spannend.
0: Ja, het is echt gewoon niet te geloven, joh.
1: Nou moeten we niet te enthousiast zijn, want McLaren hoeft natuurlijk maar één keer te winnen. Lando Norris.
0: Ja,
1: en dan is hij wereldkampioen, maar ja.
0: Nee, ja, maar Fred, wat gaat er gebeuren?
1: Wat gaat er gebeuren nu ze geen rondetijden meer kunnen maken?
0: Ja, ik denk het ook. Hè. Die auto moet dus wat hoger staan, want er waren problemen met de park.
1: Ja, dus het wordt spannend.
0: Het schijnt toch 2-3 tienden te schelen.
1: Ja, en ze schijnen het hele seizoen nog niet gecontroleerd te zijn. Dus
0: okay.
1: Dat schijnt de truc van het seizoen geweest te zijn, de fraude van het seizoen.
0: Ja, dat moet haast wel, hè? Dus wat was dat net? Wat viel je kunstgebied of wat was het?
1: Nee, ik stootte tegen de microfoon.
0: Oh, je stootte tegen de microfoon. Ik denk, ben je hele studio mee?
1: Nee, dat zeker niet, hè?
0: Dus ja, we zijn heel benieuwd natuurlijk hoe het morgen gaat.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. We zijn gespannen en we wachten het rustig.
0: Ja, zeker weten. Hey, deze is lekker, jongens. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You op Experience.

0: Experience.
1: Voorbestemd.
0: Ja, voorbestemd. Ja, dat is zeker zo. Mooie plaat van Luna en Russo hier op Radio Experience. Het hele weekend zijn we weer bij een topprogramma's. Hè. We hebben ze weer allemaal. Hè,
1: voor we zijn
0: weer
1: allemaal weer compleet.
0: Ja.
1: Morgen is iedereen er weer.
0: Van de week was het leuk. We hadden even een vergadering met iedereen. Het is toch wel even leuk om te zien. Om ze allemaal eventjes bij elkaar te zien.
1: Absoluut.
0: Ja, vind ik gezellig. Was leuk. Hapje erbij, drankje erbij. Fretje erbij. Kunstje op de tafel doen.
1: En door.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. Fred, heb je nog iets over het voetballen van de week?
1: Nee, ik heb alleen PSV met 4-1 van Liverpool zien winnen.
0: Ja, dat vond ik wel een knappe prestatie.
1: Dat vond ik een hele knappe
0: prestatie. Ja, zeker.
1: Maar dat betekent dat de positie van Arne Slot aardig...
0: Die is ontwankelijk een beetje.
1: ...aan de vuur komt.
0: Maar hoe kan dat nou? Je ziet het ook aan Ron Jans bijvoorbeeld van FC Utrecht. Vorig jaar een dijk van een seizoen
1: gedraaid. Ja, die pakt het wel op, Ron Jans.
0: Ja, die pakt het nu wel weer op, maar je ziet er toch een soort van one day fly, hè? Of een dag vliegen.
1: Nee, dat is het niet. Nee.
0: Wat is het dan?
1: Nou, er is daar natuurlijk heel veel gebeurd bij Liverpool, hè?
0: Wat dan?
1: Nou ja, de dood van, hoe heet die? Die voetballer, die is doodgereden.
0: Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ik ben even zijn naam kwijt, maar...
1: Ja, Heitinga weggegaan, de waardeloze trainer volgens Ajax. Maar die zat daar natuurlijk wel als assistent.
0: Ja, zeker.
1: En ja, ik denk nog steeds, er is vorig jaar natuurlijk contractonderhandelingen geweest met Salah en met Van Dijk.
0: Ja.
1: Ja, en dat merk je het seizoen daarna altijd dat er gezeik is.
0: Jij zit meer in die voetbalclub. Was dat met die amateurclubs ook altijd zo?
1: Dat is altijd zo gezegd.
0: Ja, altijd gezeik.
1: Geld maakt de sport kapot.
0: Ja, dat zie je ook wel in die hoofdklasses al. Hè? Het Spakenburg, Katwijk, dat gezeur. Dat is toch een soort competitiedrang, hè? Tussen die twee dorpen daar ook op Spakenburg.
1: Ja.
0: De blauwe en de witte?
1: Ja, geloof het wel. Ja, de blauwe en de rode.
0: Of de blauwe en de witte. Nou, dat zijn de kemphanen van het dorp, zeg maar. En dat gaat allemaal om geld, hè? Om prestige.
1: It's all about the money.
0: Dat is klein Sicilië van vroeger, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Hey, lekker deze. Hier is Lionel Richie en Penny Lover op Experience.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Frankrijk gaat voortaan migratiebootjes al op zee tegenhouden zodra die vertrekken en in sommige gevallen al voor het instappen om zo de oversteek naar het kanaal te voorkomen. In Lelystad heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen geëist tot 25 jaar tegen de drie verdachten voor de moord op de 18-jarige Al Najjar. En stafchef en invloedrijk adviseur van president Zelensky, Andriy Yermak, treedt af nadat anticorruptieagenten zijn woning hebben doorzocht. Het weer dan nog. Vanavond regent het nog in het oosten van het land en kan er later op de avond ook in het noordwesten nog een enkele bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind die aan zee en op het IJsselmeer krachtig is en de temperatuur zakt naar een gemiddelde van 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor.

0: voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
3: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
4: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
1: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Kiss.
1: Dat was Prince with Kiss. Lekker kusje voor Robin en Fred. Prachtig
2: uitgebracht door Tom Jones.
1: Lekker. En daarvoor hadden we trouwens het lekkerste wijf van de jaren 80 van mij betreft. Nou, die was dat.
2: Ja, die is
1: ja,
2: niet
1: dat
2: oud
1: vond
2: geworden.
1: Ik toch wel lekkertje, hoor.
2: Ja, die is niet oud geworden.
1: Nee, dan is die overleden, geloof
2: ja,
1: ik.
2: Ja, die is heel jong overleden. Oh, en haar dochter maakt ook muziek.
1: Oké, okay, wie is dat
2: dan? Die heeft recentelijk nog in de hitparade gestaan.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Nou, dat is wel informatie waar ik weer niks van af weet, natuurlijk, hè?
2: Ja, maar ik weer wel.
1: Nou, die. Ja, ja. Oh, ja.
2: Maar die is overleden aan een ja, longembolie van borstkanker. Ja, ik moet erin praten, sorry.
1: Nee, hey, maakt niet uit. Ik wist wel dat ze wat markeerde, maar ik wist niet dat ze overleden was eigenlijk.
2: Ja,
1: dat,
2: ja.
1: Lekker ding was dat.
2: Een leuke vrouw.
1: Nou ja, leuke vrouw. Voor die tijd helemaal natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja.
1: Dus ja, was niet alleen goed in muziek, maar nou, die wilde je die wel, zeg maar.
2: Absoluut.
1: Die wilde je niet wel. Ja, daar is het ook gewoon.
2: Ze heeft ook nog in de BB-band gespeeld, hè? En scoorde eens met Stille Willy.
1: Oh, oh ja?
2: Ja, dat
1: is. Nee, dat is niet zo leuk.
2: Stille Willy.
1: Oh, dat vind ik helemaal de ontdekking van dit.
2: Hallo, je spreekt met Karin.
1: Is zij dat?
2: Dat is zij.
1: Nee.
2: Ja, maar dat wist jij niet.
1: Nee, dat.
2: Nee, maar ik weet dat
1: maar
2: wel.
1: Niemand weet dat ook. Hallo, je spreekt met Karin. Die toch?
2: Ja, en ze is uiteindelijk naar het dorpje Renoy in de Betuwe verhuisd. Dat haal ik dan weer van Wikipedia.
1: Oh, dat is vlakbij ook, joh.
2: Ja, ja.
1: Zit de grootste sloperij van Nederland.
2: Ja.
1: Dat weet ik dan weer, hè. Dus, nou, dames en heren, allemaal informatie waar je dus helemaal niets mee kan. Maar ja, dat is Robin en Fred een beetje, toch?
2: Hallo, je spreekt met Karin. Of spreek je hallo, je spreekt met Robbie.
1: Ja, dat kan ook nog. Ja. Forrest op de radio is One Love.

0: Robin en Fred, vrijdagavond. En dat was trouwens Ed Sheeran met Justin Bieber. En I Don't Care. Nou, dat kan ons eigenlijk weinig schelen. Hè? Daar staan we ook onbekend. Ja, daar staan we ook onbekend.
1: Ons maar, boeit helemaal niet.
0: Het was in Alia van de Nederlandse radio. Jazeker. Ja. En daarvoor hadden we trouwens ook nog The Forest met One Lover. Ik had nog twee verzoekjes voor je. Anita wilde graag een leuke plaat horen voor Robin en Fred. Wat leuk dat jullie er weer zijn vanavond. En we hebben ook nog...
1: Patricia.
0: Patricia, ja. Uit Ede. Wilde graag iets Nederlandstaars horen. Het was leuk dat jullie er zijn, Robin en Fred. En ja, jullie weten het, hè. Het enige wat ik aan heb, dat is de radio. Leuk om te horen, Patrice. Jan Smit is hier als de morgen is gekomen.

0: Cupid.
1: Dat is Cupid.
0: Dat was Cupid van de Dietwart Spinners hier op Radio.
1: Volgens mij is het ook ergens in de jaren 60 uitgebracht. En de Dietwart Spinners hebben het eind jaren 70, ik denk 89 opnieuw uitgebracht.
0: Geen idee.
1: Maar dan kijk ik even naar Hans Groot, die hier ook op bezoek is. Klopt dat, Hans?
2: Kan bijna kloppen.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Ja,
0: daar komt het wel. Zo'n geen begrip, Hans, maar dat is wel goed. Zometeen zijn we terug even naar 9 uur voor deel 2 van Robin en Fred. We laten alleen maar Michael Jackson, Wacko Jacko, Black and White.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. De Rotterdamse haven maakt zich op voor grootschalige acties van activisten. Die willen snelwegen, spoorlijnen en de scheepvaart platleggen om aandacht te vragen voor klimaatbeleid. Vandaag stond een warming-up gepland die gevolgd gaat worden door intensievere blokkades. Waarschijnlijk morgen. Volgens het AD monitoren de havenautoriteiten de situatie nauw en worden er maatregelen genomen om de logistiek en scheepvaart zoveel mogelijk draaiende te houden. De Amerikaanse president Trump ziet geen reden om deze maand de Chinese president Xi Jinping te ontmoeten voor handelsbesprekingen. Op Truth Social schreef hij vandaag dat de VS zich voorbereiden op forse verhogingen van importheffingen op Chinese producten. De reden is dat China deze week exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen aankondigde, die volgens Trump de wereld gevangen houden. Hij vermoedt een vooropgezet plan van de Chinezen. En naast de EU overwegen ook het Verenigd Koninkrijk en Canada om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening aan Oekraïne. Dat zei de eurocommissaris van Economie na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën in Luxemburg. De Europese Commissie wil de bevroren Russische financiële tegoeden gebruiken voor een renteloze lening van 140 miljard euro aan Oekraïne. Het zou gaan om geld dat bij Euroclear in België staat. Het weer dan nog? Vanavond zijn er wolkenvelden en blijft het droog. Er staat weinig wind, alleen op de Wadden is die matig uit het westen. En de temperatuur daalt vanavond naar 13 graden in het noordelijk kustgebied tot 10 in het zuiden en Zeeland. Ook vannacht blijft het droog en kan er in het zuiden lokaal mist ontstaan. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Radio Experience, Robin en Fred, vrijdagavond. Jawel, jawel.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer.
2: Je hoort altijd in tegen dat ding aan het praten. Zo. Ja, kijk, dat heb ik geleerd van Fred. Dan heb je dan echt een mannelijke radiostem.
0: Ja. Ja. Misschien moet je even een keer je rokje uitdoen. Hé, hey, hij is in de studio, dames en heren. Kork. Ja.
2: Goedenavond, Van Korkel is zijn naam. Ik denk, schuif even aan.
0: Van Korkel is zijn naam.
2: Kijk, drie is leuker dan met twee, hè?
0: Ja, drie is, ja, zeg ik altijd. Eén is geen, twee is, nee. Nou goed, in ieder geval, welkom in deel 2 van de radioshow. Onze vaste vervanger is binnen. Fred?
1: Ja, dat is Lex de Kork.
0: Lex de Kork, ja, dames en heren, dat u het even weet.
2: Wie kent hem niet, hè? Hij is al heel erg lang bekend.
1: Hij drukt op bijna Robin van de stoelen.
2: Ja, ik druk je bijna van de stoel,
0: bijna
2: Robin.
0: Bijna op schoot.
2: Nog 2 weken en je bent weg, Robin.
0: Ja, dat weet ik zeker. Nou, het is geen woord van gelogen. Ik wel bij de loonadministratie geweest.
3: Ja,
0: dat komt goed.
3: Ik neem genoegen met een bako.
0: Oké, dat is mooi.
4: Go.

0: can tell.
1: Nou, we zingen ze gewoon allemaal mee vandaag.
0: Ja, het zijn allemaal mee, zeggen ze. Ja,
1: even inbreken. Ik zag net een foto
2: ja, van een, iemand die lag op zijn rug, hè?
0: Ja. Je moet even maar, beter in de microfoon.
2: Zo, even erin. Ja, zo. Even kijken. Nee, maar ik wil eens vragen van de luisteraars. Ja. Wie weet er wat een alligator is?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
2: Waarom niet? Dat is leuk.
0: Nee, geen alligator.
2: Gewoon nee, gewoon vragen.
1: Ik wil het wel weten.
2: Nee, ze willen luisteren. Ze weten
0: alligator
2: dat
0: een alligator is iemand die op zijn rug draait. Die maakt gebaren.
2: Dat moet je maar eens vragen. Iemand die kan dat heel goed. Ja, Fred gaat het niet vertellen wie. Maar dan komen jullie nog achter misschien in deze uitzending. Nou, ik geef hem weer even aan Robin, hè? Dan kan jij eens even, hè?
1: Het lult dan eens door, werkelijk waar. Wil je me daarmee in een hok laten? Ja,
0: wij zeggen altijd, je gooit er 10 cent in en dan blijft voor 10 euro uitkomen.
1: Maar wel gezellig, wel leuk.
0: Ja. Ja. Hij had het over een beetje Italo. Doe ze
1: een beetje Italo.
0: Een beetje rhythm is a dancer of zo.
1: Ja, maar laat het maar even weten met die alligator. 064-3126.
0: En jongeren luisteraars.
1: Ja.
0: Ik kom er niet tussendoor.
1: Nee, maakt niet uit. Ah, hij is wel lekker, goed is.
0: Ja, ja.
1: Gezellig dat je erbij bent, 21:50. Hier is Snap en Rhythm is a Dancer.
0: En Jeroen die had de plaat gevraagd, maar die heb ik echt niet. En Spotify lukt niet, dus ik hoop dat dit een goed alternatief is.

0: Nou is dit het...
1: wat we toch even een Italo-plaat moesten draaien voor Italo Kork.
0: Voor Italo Kork, ja. Ja, wat leuk.
1: Ja, origineel natuurlijk van Jealous, Pulsar.
0: Ja, je moet een beetje snelheid in programma.
1: Ja, dan moet je even snelheid
0: dit,
1: hebben,
0: zo dicht doen.
1: Even een beetje gas op die lolly.
0: Een beetje gas op die lolly. Ja, dat is lekker. Dat is een beetje te snel zo, maar... Oei. Als jij bij Tom Mulder moest komen vroeger, dan was het niet best, hoor.
1: Nee, maar had hij wel gas op de lolly.
0: Ja, dan had hij wel gas op de lolly. Call me back op de radio. Hier is I Wanna Sex You.

0: Even een beetje uit de piepzak. Radio Experience, Fred en Robin op vrijdagavond, iets over 9:30. Dat was Steve Allen.
1: En dat is gewoon niet omdat het moet, maar omdat het kan.
0: Ja, The Letter from My Heart, zo is het.
1: Steve Allen, die we overigens ook nog weer kenden van...
2: Love is in the air.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: All you need is love, hè?
0: All you need is love, ja, ja, ja.
1: Ja, dat weet
0: je
1: weten.
0: Ja, nee, dus ik moest er heel even over nadenken, maar ik wist het al.
1: Ja, ja.
0: Hey, luister eens eventjes. We worden ook gefilmd. Er is een filmploeg binnen ook inmiddels.
1: Och, jee,
0: hallo, ja. Hallo.
1: Filmploegje.
0: Ja, filmploeg.
1: Leuke filmploeg.
0: All you need is love. Ik denk dat tante Beb zo meteen door de deur heen komt met een bloemetje jurk.
1: Ik ben er bang voor.
3: Ja. Lokaal nieuwsblad is dat.
1: Hoe zeg je nou? Het regio lokaal nieuwsblad.
0: Het regio lokaal nieuwsblad.
1: Komt dan, jij kan dat beter nadoen, Erwin van Dijk.
0: Ik ben niet zo goed in het nadoen van Erwin van Dijk, als ik eerlijk ben.
1: Nee, dat is niet na te doen.
0: Nee.
1: DJ Erwin van Dijk.
0: Ik ben niet zo... Ik kan van alles nadoen, maar Erwin van Dijk niet echt.
1: Nee, ja.
0: Niet echt. Mocht je al drukken voor mij dan?
1: Dat weet ik niet. Hij drukken wel. Oh. Ja, hey, als jij zegt niet, dan doen we het niet. Dan doen we het opnieuw.
0: Hé, Fred.
1: Oh, Robin.
0: Hey, we moeten nog eventjes doornemen wat er op Facebook is binnengekomen. Allemaal.
1: Oh ja.
0: Dat is
1: ja,
0: misschien wel even leuk om te vertellen. Ik heb onder andere gezien Anja, die was er ook weer bij. Je moet even zo'n kinderlijke foto sturen.
1: Ja. Leuke kleine kinderen. Waar de kinderen.
0: Ja, de kinderen zijn er ook weer.
1: Dat
0: ja.
1: Is mooi kind, hoor.
0: Ja, ja
1: wie zijn we blij mee.
0: Neem het even door.
1: Anja, die legt een leuke reactie. Henriette, de kinderclub is er ook bij.
0: Ja, zeker.
1: Edwin Simone is ook blij dat we weer terug zijn. Dat had een andere reden. Dankjewel, Edwin. Die weet Edwin, die weet ik, die weet jullie ook.
0: Ja, zodat je salaris over kan maken natuurlijk. Ja.
1: Dat niet.
0: Okay.
1: Nou ja, verder heel veel reacties op de likes.
0: Ik heb nog nooit zoveel blije mensen gezien hier. Oh, Fred is er weer.
1: Ja.
0: We krijgen geld.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Gewoon zijn geweest ook.
0: Krijg jij ook gewoon geld?
3: Ik krijg bako's.
0: Jij krijgt bako's.
1: Oh, okay. Ik doe het voor één bako.
0: Ja, dat is ook goed, toch? Dat is ook een soort, deze vroeger ook.
1: Ja, één bakel van een liter.
0: Een bakel van een liter. Ja, en dat lijkt het inderdaad wel op. Hey, voor jullie gaan we even draaien Supertramp, hè? Voor ja. Al die fantastische leuke mensen
1: geef
0: die
1: klein
0: gereageerd
1: beetje.
0: Hebben.
1: Robin zou zeggen, geef een klein beetje en ruk daarna die hele arm eraf. Maar wij zeggen,
3: Supertramp.
0: Supertramp, ja.
1: Supertramp?
0: Ja, precies. Zo doe ik het altijd. Klein beetje geven, heel veel aan.
1: Ja, geef Robin een hand en hij rukt de hele arm eraf.

0: Even Tom Mulder aankondiging van maken. Oh, schatje.
1: Oh, schatje.
0: Burning Heart. Nee. Ja, alle gekke op een stukje. Was de Burning Heart for Survivor. Daarvoor hadden we trouwens, moet ik even vertellen. Moet even kijken. Supertramp hadden we ook nog. Met Give a Little Bit.
1: Ja.
0: Lex de Kort. Lex de Kort. Ja, die is bezig met de filmploeg.
1: Ja.
0: Want ze zijn namelijk genomineerd, hè?
1: Ja, vorige week had jij het over de seksuele intimidatie, maar...
0: Nou, dat is, was een lekker mist ingelopen, hoorde ik ook eruit, trouwens.
1: Je kon er ook weer wat vanavond, zeg.
2: Nou...
1: De halve filmploeg weggerend.
0: Ja, die halve filmploeg is weggerend. Ja. Ja, het is een beetje dat oude garde allemaal, hè?
1: Ja, we zijn... Ja, weet je meer, we zijn niet meer van deze tijd.
2: Ik kan mijn halen als je wil.
0: Wat zeg je, Lex?
2: Nee, niks.
0: Hij wil zijn bejaardenhuis halen.
1: Oh, jee.
0: Wat zei je nou?
2: Niks.
0: Ja. Nou, kom maar.
1: Hij kan zijn oma het bejaardenhuis halen.
2: Jij bent de Mike.
1: Jij bent de Mike.
0: Nou, in één keer wel.
1: Nou, in één keer. Nee. Net droomde jou.
0: Het valt me mee. Hij is net wilde
1: een beetje
0: die,
1: terughouden.
0: Ja, ik hoor drank erin. Trek zich terug.
1: Ja, nou, ja. Dus zo weet je wel.
2: Ja, daar wil ik niet schuld aan nemen.
1: Wat zeg jij, jongen? Hou op met die onzin. Nee, ze zijn weer opgelopen.
0: Wat?
1: Ja, ze zijn weer opgelopen.
0: De luisteren zijn opgelopen.
1: Ja,
0: goed. We hebben dus een filmploeg binnen gehad. We zijn dus genomineerd voor het slechtste radioprogramma van de regio.
1: Ja.
0: Nee, onzin.
1: We zijn genomineerd voor de slechtste. Nee, voor de beste radiohoofd uit de regio.
0: Kom er nog even bij nu.
2: Als je naar Radio 12 gaat luisteren, heb je helemaal niks, hè?
0: Nee, Radio 12 is...
1: Wat is Radio 12?
0: Radio 12 is waar Gordon zit en zo.
1: Dat is Radio 10, toch?
0: Ja.
1: Nee, wat is Radio 12?
2: Afsplitsing, zeg maar.
1: Oh.
0: Wat is hij?
2: Afgesplitst.
0: Oh, ja.
1: Twee keer Radio 6.
2: Gesteekt, zeg maar.
0: Ja. Het gaat gewoon helemaal nergens over vanavond. Nee. En dat moet ook.
1: Ja, we hebben nog twee aankondigingen.
0: Oké.
1: En dat betekent dat we nog één, twee, drie leuke platen minimaal hebben gedaan.
0: Oh ja. Zeker. Ik zie...
1: Ja, ga door. Ik loop jou lekker
0: te zit gaan. Geen intro in, hè?
1: Nee, dat weet ik toch.
0: Oh, alsjeblieft, haal me hier weg.
1: Alsjeblieft, haal me weg. Moet je eerst hier, die recht? Nee, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet. We doen eerst even Suzy Quattro, Stumbling.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja.
1: Weet je zeker?
0: Ja, zeker.
1: Zonder intro?
0: Zonder intro. I love it.

0: Sarah Lee Rawls.
1: Ja, ik weet dat dit bijvoorbeeld een van de platen is die de penningmeester leuk vindt. Daarom heb ik hem ook even meegedraaid.
0: Ah.
1: Ja. Vindt Antonius leuk, hoor. Dit.
0: Ja, uit 84.
1: Ja, Sarah Lee Rawls. Hij zegt, dan moet ik altijd aan de Radio Amerika-tijd denken. Zij die laatste keer, toch? Toen In de evening was dat. Daarvoor hadden we trouwens Stumble It In van Suzy Quatro. Norma Jean of zo. Nee, hoe heet dat ding ook alweer? Hoe heet hij ook alweer, die gek?
0: Welke gek?
1: Die Suzy Quatro en...
0: Chris Norman.
1: Oh, Chris Norman, ja, zo was het.
0: Robin van Buren.
1: Ja, meneer. Fantastisch. Wat gaan we doen?
0: Nou,
1: we gaan naar huis.
0: Ik ga zo naar bed.
1: Ga je naar bed?
0: Ja, ik ga even naar huis rijden.
2: Ah,
0: naar
2: joh. Fred. Jongen.
3: Naar bed.
0: Naar bed.
1: Ik dacht dat we even naar Amsterdam zouden gaan met z'n allen of zo. Ja.
2: We kunnen ook een uurtje doorgaan, hoor. Een
1: uurtje doorgaan, ja. Even een zwaarmatje eten in Amsterdam.
0: We wat voorbereiden voor morgen.
1: En dan even naar het Rode Lampenfeest gaan of zo.
0: Nou, ja. Kom maar. Ik weet niet, heb je daar geen gebiedsverbod, Kork?
2: Ja,
1: Kork wel. Dan
0: kunnen we de Korkje mee.
1: Nee, de laatste keer is het helemaal misgegaan daar in die
2: bar. Er is weer een woonboot omgeslagen.
1: Ja, dat is helemaal misgegaan daar. Dus ja. Daar kunnen we niet komen. Dus we moeten ergens anders heen. Nou, we zijn van Nijmegen gaan of zo dan.
0: Daar hebben ze dat niet meer.
2: Gaan we hier van Arnhem. Spijkerkwartier.
0: Ja, dat is al 30 jaar dicht, man.
1: Dat is al 50 jaar geleden, man.
0: Dat is al 30 jaar dicht.
1: Ja. Oh, dus dat schiet helemaal niet op. Het zit er ook voor ons.
0: Ja, verrekt. Het is de laatste.
1: Verrekt zelf.
0: Jeetje. Ja.
1: Het zit erop, hè. Het zit erop voor ons. Zometeen non-stop muziek natuurlijk. Morgenochtend de gepresenteerde programma's hier op Radio Experience. Wij zijn er samen weer volgende week vrijdag.
0: Ja, dus, en we gaan dit keer een plaat met een intro van 51 seconden doen.
1: Ja. Kork, bedankt. Leuk.
0: Ja, dankjewel.
1: Als even erbij was.
0: Als je nog wat zeggen wil, nu kan het, hè. Je hebt nog 50 seconden.
2: Ik heb wel genoeg te zeggen.
0: Hij is een beetje
1: Dus we gaan een keer een duo of jullie tweeën samen.
0: Even oefenen.
2: Even.
0: Dan ga ik op de achtergrond
1: zitten. Daar hoef ik niet heel veel mee te oefenen, hoor. Dat heb ik al gehoord. Dat gaat er een stuk door straks.
2: Als Fred wel niet gaat kietelen, vind ik alles best.
1: Ja, zie je? Nee, dat gaat goed. Dat gaat allemaal goed.
0: Hou op, dan doe ik zijtje, zeg. Goed.
1: Einde goed allemaal. Bedankt voor het luisteren. En veel plezier met de non-stop programmering. En we laten je alleen met Valerie door. Hier is de night. Allaballa.
2: Fijn weekend.
0: Tot volgende week.

0: is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Bram Lieftink met het nieuws op Radio Experience. President Trump heeft de Secret Service-beveiliging van voormalig vicepresident Kamala Harris ingetrokken. Dat bevestigt het Witte Huis. Harris zou oorspronkelijk tot de zomer beveiligd blijven, langer dan gebruikelijk vanwege eerdere bedreigingen. Het besluit komt kort voor de promotietour van haar nieuwe boek, ook internationaal. Beveiligingsexperts uiten hun zorgen vanwege de polarisatie in de VS en recente aanslagen. Harris wordt nog genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor 2028. In Maastricht is donderdag een internationaal gezochte man aangehouden die nog 10 jaar celstraf moet uitzitten. Hij strandde met autopech in de A2-tunnel waar agenten hem aanvankelijk te hulp schoten. Bij controle bleek hij een valse naam te hebben opgegeven en met een ongeldig kenteken te rijden. De man, die in een BMW 7-serie reed, werd gearresteerd en kreeg 2 extra strafbare feiten ten laste gelegd. Voormalig verpleegkundige Lucia de Berk is afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed, dat bevestigt haar advocaat Stijn Franke. De Berk werd in 2003 veroordeeld tot levenslang wegens meerdere moorden, maar in 2010 volledig vrijgesproken na herziening van het bewijs. Haar zaak groeide uit tot een van de grootste justitiële dwalingen in Nederland. De Berk schreef later een boek over haar strijd en haar verhaal werd verfilmd. Dan het weer nog. We hebben vanavond nog te maken met een aantal buien, maar aan het einde van de avond en in de loop van de nacht klaart het op en het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.

Ik ben Bram Lieftink. Headlines. President Trump heeft de Secret Service beveiliging van voormalig vicepresident Kamala Harris ingetrokken. Dat bevestigt het Witte Huis. In Maastricht is donderdag een internationaal gezochte man aangehouden die nog 10 jaar celstraf moet uitzitten. Voormalig verpleegkundige Lucia de Berk is afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat bevestigt haar advocaat Stijn Franke. Dan het weer nog. We hebben vanavond nog te maken met een aantal buien, maar aan het einde van de avond en in de loop van de nacht klaart het op en het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Een rechtbank in Utrecht heeft een 61-jarige muziekleraar uit Baren veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het draait de bak in voor ontucht met 11 minderjarige leerlingen. Het misbruik ging volgens de rechters jarenlang door. Hij liet meisjes in verkleedpakjes optreden voor zogenoemde schoolprojecten en filmde dat materiaal. Daarbij woog mee dat hij misbruik maakte van zijn positie als docent en als familievriend. De Amerikaanse overheid zegt dat het techconcern achter webwinkel Alibaba technologische steun zou bieden aan het Chinese leger. Volgens de Financial Times blijkt dat uit een memo van het Witte Huis. Moederbedrijf Alibaba Group ontkent de beschuldigingen. Het zou complete onzin zijn en bedoeld als reputatieschade. De kwestie baart in de VS zorgen over de Chinese clouddiensten en mogelijke manipulatie van Amerikaanse data. En in Zweden zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een bus in Stockholm inreed op een bushalte waar reizigers stonden te wachten. Meerdere mensen raakten gewond. De chauffeur is aangehouden. Volgens de politie wordt onderzocht of hij onwel werd of dat er sprake is van nalatigheid. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is. Het weer dan nog. Vanavond vallen in het midden en zuiden nog enkele buien, terwijl het noorden de hele avond met regen te maken heeft. Aan de oostkust waait een matige tot vrij krachtige oostenwind, landinwaarts is die nauwelijks voelbaar. En de temperatuur loopt uiteen van zo'n 7 graden in het noorden tot 13 in het zuiden en Zeeland. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
3: Hou jij van koken en lekker eten? Dan kan goede olijfolie niet ontbreken. Ga voor de beste Italiaanse olijfolie met de zekerheid van topkwaliteit naar olicious.nl. Gezond, lekker en geselecteerd door een echte olijfolie sommelier. Italiaanse olijfolie bestel je bij olicious.nl. olicious.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
6: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
7: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 61-jarige muziekleraar uit Baren is veroordeeld tot 4 jaar cel voor ontucht met 11 leerlingen. Rechters vinden dat hij zijn positie als docent en familievriend ernstig misbruikte. De VS beschuldigt Alibaba van technologische steun aan het Chinese leger. Het bedrijf spreekt dat fel tegen en spreekt van reputatieschade. En in het Zweedse Stockholm zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een bus op een halte inreed. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer dan nog. Vanavond vallen in het midden en zuiden nog enkele buien, terwijl het noorden de hele avond met regen te maken heeft. Aan de oostkust waait een matige tot vrij krachtige oostenwind, landinwaarts is die nauwelijks voelbaar. En de temperatuur loopt uiteen van zo'n 7 graden in het noorden tot 13 in het zuiden en Zeeland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience.
2: Acteur en regisseur Jeroen Krabbé heeft gisteravond de Rembrandt Oeuvre Award ontvangen tijdens de Night of the Cinemusic in het Concertgebouw in Amsterdam. Het is de eerste keer in 10 jaar dat deze ereprijs werd uitgereikt. Filmjournalist René Mioch overhandigde de prijs en prees Krabbé als een internationaal icoon in de filmwereld. De 80-jarige Krabbé zelf sprak van een grote eer en zei dat hij van elke minuut van zijn 60-jarige carrière heeft genoten. De staking bij de defensietak van Boeing in de Verenigde Staten gaat door nadat de werknemers een nieuw cao-voorstel hebben afgewezen. Daardoor stagneert de productie van F-15's, raketsystemen en andere militaire onderdelen. Ook Nederland kan de gevolgen merken omdat de luchtmacht en NAVO-partners afhankelijk zijn van Boeing-leveringen en onderhoud. Het demissionaire kabinet volgt de situatie omdat vertragingen ook Europese defensieprojecten kunnen raken. En vanaf 1 januari 2027 is roken en vapen op of bij terrassen in België verboden. Ook rookkamers in cafés, luchthavens en shisha-bars verdwijnen. Volgens de Belgische minister van Volksgezondheid moet de maatregel voorkomen dat kinderen en volwassenen ongewild rook inademen en dat mensen minder in de verleiding komen. Overtreders riskeren een boete van minimaal €208. Het weer tot slot. Vannacht komen er in de kustgebieden nog enkele buien voor die soms met onweer en windstoten gepaard kunnen gaan. Later in de nacht kunnen er ook in het zuidoosten enkele buien vallen. De minimumtemperatuur blijft steken op ongeveer 11 graden. De morgen begint wederom half tot zwaar bewolkt, met in de kustgebieden mogelijk een enkele bui. En in de middag wordt het gemiddeld zo'n 18 graden in het land.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Een auto-ongeluk. En niemand heeft het gezien. Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar Camigo.nl voor jouw Amigo in de auto.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Acteur en regisseur Jeroen Krabbé heeft gisteravond de Rembrandt Oeuvre Award ontvangen tijdens de Night of the Cinemusic in het Concertgebouw in Amsterdam. De staking van de defensietak van Boeing in de Verenigde Staten gaat onverminderd door, nu werknemers een nieuw cao-voorstel hebben afgewezen. Daardoor stagneert de productie van F-15's, raketsystemen en andere militaire onderdelen. En vanaf 1 januari 2027 is roken en vapen op of bij terrassen in België verboden. Het weer tot slot. Vannacht komen er in de kustgebieden nog enkele buien voor die soms met onweer en windstoten gepaard kunnen gaan. Later in de nacht kunnen er ook in het zuidoosten enkele buien vallen. De minimumtemperatuur blijft steken op ongeveer 11 graden. De morgen begint wederom half tot zwaar bewolkt, met in de kustgebieden mogelijk een enkele bui. En in de middag wordt het gemiddeld zo'n 18 graden in het land. En tot zover het weer. En de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com

0: Nieuws. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zwitserland wil zijn eeuwenoude neutraliteit deels loslaten om de wapenindustrie te steunen. De politie heeft een persoon aangehouden die verdacht wordt van vernielingen bij de Israëlische ambassade. De verdachte zou brandstichtingsmateriaal bij zich hebben gehad. En de gemeente Amsterdam gaat onderzoeken of het verstrekken van crack aan verslaafden de problemen rond deze groep kan oplossen. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog. In het midden en aan de kust kan wat bewolking hangen, elders is het helder. De temperatuur daalt naar 14 graden in het oosten en 18 aan zee. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en loopt het in het zuidoosten op tot zo'n 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.com.

0: www.vaccinatiehalen.nl.
1: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
2: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
4: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
5: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
6: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
7: HR-professionals en bedrijfseigenaren, zal ik jullie een geheim vertellen? De succesformule voor personeel werven is niet ingewikkeld of duur. Het is omwerven. Slim werven zonder recruitmentkosten. Verspil geen geld meer en vervul wel je vacature. Ga naar omwerven.nl.
8: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Acteur en regisseur Jeroen Krabbé heeft gisteravond de Rembrandt Oeuvre Award ontvangen tijdens de Night of the Cine Music in het Concertgebouw in Amsterdam. Het is de eerste keer in 10 jaar dat deze ereprijs werd uitgereikt. Filmjournalist René Mioch overhandigde de prijs en prees Krabbé als een internationaal icoon in de filmwereld. De 80-jarige Krabbé zelf sprak van een grote eer.